0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York... is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn vannacht zeker 7 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. De meeste doden vielen in Kryvyi Rih, in het midden van het land. Daar kwamen 6 mensen om, onder wie kinderen. De afgelopen dagen hebben zeker 1500 migranten zwemmend de Spaanse exclave Ceuta bereikt. Die grenst aan Marokko. Lokale autoriteiten spreken van een record. De oorzaak van de plotselinge toename is onduidelijk. Bij werkzaamheden op het Duitse waddeneiland Norderney is een Nederlands schip in het zand gevonden. Het gaat om een houten exemplaar van zo'n 300 jaar oud. Het weer, eerst zonnig, later wat meer wolken. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt vandaag 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg.
0: Dit is ZFM.
2: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA. Die wil een commercieel bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De KNVB vindt dat daarmee een grens wordt overschreden. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
2: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
3: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
1: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in het luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. In Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel kan Rijkswaterstaat geen rode kruisen boven de weg plaatsen. De matrixborden boven de wegen hebben een storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
3: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast. Maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van 400 euro omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in het zuiden van Japan van dinsdag is opgelopen tot 34. Zeker 63 mensen raakten gewond en er is nog een onbekend aantal vermisten. Reddingswerkers en het leger zoeken naar overlevenden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux en waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in de buurt. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De economie is harder gegroeid dan verwacht. Het afgelopen kwartaal kwam de groei tot 0,4%, ondanks alle onrust in de wereld. Er is meer handel en consumenten besteden veel geld in de horeca en kochten meer elektrische auto's. Het weer, zonnig, vanmiddag wel meer wolken en 26 tot 33 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en de Eimond.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de 2e keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog. Het raakt op veel plekken bewolkt. En in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. 10 minuutjes vertraging voor de aansluiting met de A10 in de vorm van 4 kilometer file. Kapotte auto op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam 5 minuutjes oponthoud. En 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost. Vanwege de werkzaamheden in de Wijkertunnel. Je moet daar omrijden via de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Sinds het weekend zijn er zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. De boete is €500. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het jarenlange seksuele misbruik werd door de oud-politicus gefilmd. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen. Het weer bewolkt en in het zuidoosten regen. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden.
0: Dit

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 4 kilometer file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk Oost. 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Door de werkzaamheden is de weg verderop dicht bij de Wijkertunnel. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. Op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar Watergaasmeer bij knooppunt Koenplein. Een 10 minuten vertraging. 10 minuten extra ook op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. En een kwartier vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersovertreders die vaker de fout ingaan, moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de vereniging Verkeersslachtoffers, nadat gisteren duidelijk werd dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand in een week tijd 17 keer te hard reed. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Op Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen. Blusvliegtuigen mogen de lucht niet in. Dorpen in de omgeving worden nu ontruimd. Het weer in het westen nog zon, in het binnenland bewolkt en wat regen. Vannacht een graad of 17.

0: West-Vlaanderen.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa worden fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een staddeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen 10 kilometer file. Kwartier vertraging daardoor komt door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Je moet daar omrijden via de A22. Op de N200 Zandvoort Amsterdam bij knooppunt Rotterpolderplein 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle landen die onderdeel zijn van de Europese voetbalbond UEFA boycotten het WK als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf voor de commerciële activiteiten rond het WK. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten. Ze zijn tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur daar. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Verkeersovertreders die vaker de fout ingaan moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de vereniging Verkeersslachtoffers nadat gisteren duidelijk werd dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand in een week tijd 17 keer te hard reed. Het weer in het westen nog zon, in het binnenland bewolkt en wat regen, vannacht een graad of 17.
0: Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

En dat was hem helemaal. En je denkt, is dit iets van Pink Floyd? Nee, want lang voordat Glitz bijvoorbeeld iets had gemaakt wat een beetje leek op Queen. Want dat heeft die band wel inmiddels, die reputatie, dat ze op Queen geleesde, of wat is het, op Queen geschoeide leest muziek maken. Nou, dat deden ze in 2017 ook. En dat was de band Wave Zero. Precies. Die band waar ik bijna een abonnement heb als het gaat om het draaien van het werk. En dan denk je, waar is dit dan afkomstig van? Ze hebben ook nog een tweede album gemaakt. En dat album dat heet Elementary. En daar hoorde je deze track van. En dat nummer dat heet Water. En het leuke is dat op Elementary vier van die elementen er ook op staan. Earth, die staat erop. Air staat erop. Fire staat erop. En water. Dus het zijn de vier elementen die astrologisch, want dat moet je dan ook zeggen, eigenlijk bij elkaar hoort bij een soort sterrenbeeld. Zo moet je het zien. Maar volgens mij is dat wel bekend, denk ik, dat we met vier elementen hebben te maken. Met aarde, water, vuur en lucht. Nou, dit is dus de Alternative FM waar we mee begonnen van donderdag 30 juli. En opnieuw is het een studioversie, want onze Leon is nog met vakantie. Die komt volgende week terug, maar dan doen we nog even niks. 13 augustus, dan beginnen we weer. En dat is dan maar eventjes, want de week daarop, dan hebben we hier 22 dure Dinky Toys in de achtertuin. En dan lijkt het niet verstandig om live act te laten komen, want dat wordt een heel gedoe met doorlaatbewijzen en dat soort zaken. Dus dat is even een beetje het spoorboekje wat we de komende weken gaan doen. Wat gaan we nu doen? We gaan straks praten met Annabel. Als het goed is, gaat het nu wel lukken. Vorige week schoot het erbij in. En dan hebben we in het tweede uur, hebben we dan, als het goed is, nog even een verhaal van Scout die we vorige week hebben gebeld. Stande Peder de uitzending. Want ja, Annabel kon niet en Scout kon wel. Dus die willen we dan nog een keer herhalen. En in het laatste uur gaat Newland iets vertellen over de single die hij gisteren heeft uitgebracht. Nou, dat is eigenlijk een beetje in het kort wat we gaan doen. En deze band die stond op uit je bakken. Sterker nog, ze begonnen het festival. En het nummer dat heet Spark. En het is afkomstig van False Perspective.

dit voorjaar bracht hij het album Coyote King of the Island uit. Deze P.A.M. Bond. En daar staat dit ook, dit mooie nummer op. Bye bye, the way. En dan een heel verhaal. Daarvoor hoorde je False Perspective met Spark. We zijn op weg naar het gesprek met Annabel. Want dat gaat over de single die vorige week ten doop is gehouden hier in deze uitzending. Maar toen ging het dus heel jammerlijk genoeg het putje in. En toen heb ik heel snel Scout weten te bellen. Want daar had ik het oorspronkelijk afspraak. Maar dat haalde ik weer voor dezelfde keer door elkaar. En voor die mensen die dat verhaal met Scout hebben gemist, die zit er vandaag alsnog in. Want dan herhalen we dat interview nog een keer. En we gaan natuurlijk ook nog nieuwe muziek draaien. Want er is wel degelijk nog nieuwe muziek in dat opzicht. En ik zou bijna nog wat vergeten. Ik heb iets eruit gehaald wat ik beter er niet had uitgehaald. Dus ik moet dat weer onmiddellijk zo direct er weer in zetten. Want anders ben ik dat kwijt. Eerst naar het verhaal wat wij meer deze maand hebben gehad. En dat is van Wendy Moore. Die overigens in de popronde op gaat duiken. En zal één maand niet te zien zijn. Dat is in oktober. Want dan heeft ze verplichting in Japan. Dat schijnt daar ook nog al met een of andere komeet, dat ze daar populair begint te worden. Ja, en die afspraken die lagen er nog voor de popronde. Dus dan betekent dat je dan ja, jezelf niet in tweeën kan delen. Maar in die uitzending van 9 juli of 10 juli, dat was de afgelopen keer dat ze hier was. 9 juli was dat. Dat is alweer 3 weken terug. En toen heeft ze deze Crocodile Tears in een akoestisch jasje weten te steken.

En dat was Phil Metz. Die kennen we natuurlijk ook van de Night Editie, waar die eigenlijk min of meer de presentator is. Maar hij kan zelf ook wat. En dat heb je net kunnen horen. Overigens, dit is een single geweest van de Phil Metz Show. Eigenlijk is het een album. Hij zegt dat het is een mixtape. Nou, ik vind het gewoon een album, want er staan meerdere nummers op. En daarvoor hoorde je Crocodile Tears van onze eigen Wendy Moore, want die komt uit dit dorp. En die mag dit jaar meedoen aan de popronde, want daar is ze voor uitgekozen. Nou, vorige week ging het mis met Annabel, maar ik krijg net een app dat ze er helemaal klaar voor zit. Dus ik ga ervan uit dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Eerst die single die ze al eerder heeft uitgebracht. En daarna hoop ik haar in de uitzending te hebben. Hier is Annabel met Even met me.

0: En vorige week deed ik het eigenlijk ook met deze eerste single die ze dit jaar had uitgebracht, Even Met Me. Maar toen ging het hele verhaal het putje in, want geen Annabel, die was niet te bereiken op een of andere manier. Ergens had ze de telefoon vergeten en nu heb ik er wel aan de telefoon. En dat is gelukt.
1: Ja.
0: Wat ging er nou vorige week mis?
1: Ja, ging van alles mis. Ik had mijn telefoon thuis vergeten. Ik was weg. Het liep allemaal even niet op rolletjes. Maar nu wel. We zijn er.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is één. Ik kom zo even op over de situatie waar je in zit. Want dat heeft natuurlijk ook met die single te maken. Want op het moment dat ik je bel, dan ben je ook met datgene wat slaat op die nieuwe single. Maar ga het even heel cryptisch omschrijven van, ja, waar heeft die Jaap Koper het nou over? Hoor je zo. Eerst eventjes over deze, want Even Met Me. Ik heb echt het idee, het is een hoe noem je dat? Een liefde of een song met verlangen. Een liedje met verlangen, zoiets.
1: Ja, dat zeg je mooi, inderdaad. Dat klopt. Ja, zeker.
0: Ja, is dat ook een beetje de onderliggende en achterliggende gedachte van deze single?
1: Ja, dat heb je heel goed begrepen. Tussen de regels door gehoord.
0: Ja.
1: Ja, het is wel een uitdagende, flirtende single.
0: Flirtende single.
1: Ja.
0: Ja, nou had ik vandaag tegen iemand gezegd die 13 jaar jonger is. Een dame ook. Ik zeg, ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Want ik word binnenkort 60. Ik heb het gehad. Dus ja, aan mij is het niet besteed in ieder geval.
1: Oké. Ja, dat kan.
0: Ja, flirten, dat ligt een beetje achter me. Ik vind het wel best zo. Ik vind het prima. En ik sta nu met jou te praten. En dat bevalt me wel. Dus vandaar. Maar goed, ik kan me voorstellen dat natuurlijk, dat is wat je zegt, uitdagende single flirten en noem maar op. Hebben wij dat nodig in deze maatschappij?
1: Nou, het gaat voornamelijk over een beetje lichtheid. En dat liefde niet altijd zwaar of gecompliceerd hoeft te zijn. Maar dat het ook gewoon leuk en licht en lekker kan zijn. En een fling, een zomerfling, zoiets dergelijks zou ik het kunnen noemen.
0: Ja, want voordat we dit nummer hebben laten horen van jou, had ik ook al veel match. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Maar dan vanuit het oogpunt van de man bekeken.
1: Ja. Wat had je? Veel wat?
0: Veel match. De vieze man. Ja. Zo heet dat nummer. Maar dat is dan weer vanuit het perspectief van de man bekeken. Dus,
1: leuk.
0: Maar het slaat wel, want dat weet ik dan toevallig. Het slaat eigenlijk al alle twee op elkaar in dat opzicht. Dus licht zijn en luchtig. Dat is een beetje de strekking van de single. Dan even over jou. Want je bent alweer een tijdje bezig. Maar dan is die vraag, vanaf welk moment ben jij eigenlijk, heb jij bedacht van ik ga muziek maken?
1: Ja, 4 jaar geleden ongeveer dacht ik ga mijn droom achterna en ik ga mijn hart volgen daarin en ik geef het gewoon een kans en ik zie wel waar het schip strandt. En tot op heden bevalt dat goed.
0: Ja, maar
1: je passie volgen toch wel eigenlijk het allerfijnste en vervullendste om te doen in het leven.
0: Ja, zat het er bij jou altijd in?
1: Ja, ik heb wel altijd gezongen en ik hield van zingen en ik deed vroeger mee met open podia op de middelbare school en zo. Maar ik heb het nooit echt heel serieus genomen. Tot 4 jaar geleden dacht ik ga ervoor.
0: Ja, maar wie zei dat dan? Want je wordt op een gegeven moment misschien getriggerd om dat te doen. Of ben je het gewoon helemaal zelf gaan doen?
1: Nee, ik werd getriggerd. Ik zat in een baan waar ik helemaal niet gelukkig was. En ik was op een te jonge leeftijd dat ik dacht, dit kan niet de bedoeling zijn om me zo te voelen. Hm. En toen dacht ik, dit moet anders. En toen heb ik het heft in eigen handen genomen en ben ik naar Londen gegaan voor een jaar en heb ik gestudeerd aan een muziekschool.
0: Ja.
1: Wat te gek was. En daar voelde ik van, dit is het.
0: Ja,
1: dit wil ik.
0: Het is Nederlandstalig, dus het is nogal erg meteen direct. En wat je zegt, dat is meteen de strekking van het verhaal. Getuigen, de single die je net hebt, die we net hebben laten horen.
1: Ja, in your face. Ik hou wel van directheid.
0: Ja, ben je niet iemand die je verstopt, of wat dan ook?
1: Nee, kan ik wel doen als ik echt verlegen word, maar ik hou wel van expressie en tevoorschijn komen en gewoon staan voor wie je bent.
0: Ja.
1: En dat leer ik steeds beter, ook door deze hele muzikale reis.
0: Ja,
1: dus dat is te gek.
0: Ja, want ik zei al, want je hebt geloof ik al een EP uitgebracht, dacht ik?
1: Ja, 2 al.
0: 2 al, ja, tuurlijk.
1: 2 al.
0: Dus en de derde is al dan wel in de maak, zei je, als ik het zo hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Daar is dit ook onderdeel van, deze single.
0: Ja,
1: bijna thuis.
0: Zitten er dan ook verschillen tussen die eerste, tweede en deze aankomende derde EP?
1: Totaal.
0: Ja?
1: Allemaal een hele andere weerspiegeling van waar ik sta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, over staan gesproken, nu komt de antwoord op die cryptische omschrijving. Want dan gaan we zo'n beetje naar die nieuwe single toe, bijna thuis.
1: Ja.
0: Want je staat stil, maar je hebt een fiets bij je. En bij het versturen van die single, die nieuwe single die vorige week is uitgebracht, bijna thuis, krijg ik het verhaal. Het is fietsen door je eigen verhaal heen.
1: Inderdaad, ja. En terwijl jij mij belt, zit ik op de fiets. Ja,
0: dat vond ik helemaal. Vond ik heel mooi. Dus ik denk van ben je dan weer opnieuw eigenlijk door je verhaal aan het heen fietsen nu?
1: Ja, ik ben weer onderweg.
0: Ja.
1: Ja, het houdt niet op. We gaan gewoon weer door en we blijven in beweging.
0: Ja. Je woont in Amsterdam, heb ik hem laten vertellen.
1: Klopt, ja.
0: En daar slaat die nieuwe single eigenlijk voor een deel ook op. Want het was een avond dat je met je vriendin terug ging naar huis. Op de fiets.
1: Inderdaad.
0: En toen zei zij op een gegeven moment, het lijkt wel alsof wij weer door onze eigen verhalen heen fietsen.
1: Ja.
0: Met al die studentenhuizen waar we in gezeten hebben.
1: Ja, dat was heel mooi. We kwamen van een prachtig concert van Bente bij Carré.
0: Ja.
1: En we fietsten zo, zij is mijn beste vriendin, en we fietsten zo langs het huis waar we hebben gewoond en door de stad en over de Magere Brug. En het was echt zo'n hele mooie...
0: Memory lane.
1: Ja, echt een memory lane, maar ook een heel memorabel moment. En toen zei zij van, het lijkt wel, alsof we nu zo door ons eigen verhaal in fietsen. En toen ging ik de volgende dag de studio in. En toen dacht ik, maar daar moet ik iets over schrijven. Daar wil ik wat mee. Ja. Toen heb ik dat gelijk gedaan, in dit nummer gestopt. En het is een nummer wat ik echt dicht bij mijn hart draag.
0: Ja, dat is het verleden. Maar waar heb jij je dan eigenlijk in het verleden voor geleerd? Als ik het even vragen mag.
1: Gestudeerd bedoel je?
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Gestudeerd.
0: Marketing.
1: Marketing.
0: Ja. En marketing heb ik altijd laten vertellen dat mensen zijn die altijd de kansen zien. Ook al is de wereld in zwart.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik zie wel altijd waar de positiviteit zit. Of dat probeer ik in ieder geval. En dat is wel leuk om zo'n positieve mindset te hebben.
0: Ja, want dat neem ik aan. Want als je van de marketing school bent, dan neem ik aan dat je dat toch meeneemt in je muziek.
1: Ja, ook inderdaad. Dus dat probeer ik zo goed mogelijk te doen.
0: Ja. Ben jij ook dan in dat opzicht een opgeruimd type en positief? Je zegt het eigenlijk al.
1: Ja, ik ben wel opgeruimd.
0: Ja.
1: En ik probeer het altijd positief te houden.
0: Ja.
1: En altijd te zien dat overal wel een les in te zien is.
0: Ja, over lessen gesproken. Toen moet ik toch weer aan vorige week denken. Sorry hoor. Maar goed, ik zit je nu een beetje te plagen. Maar over de bijna thuis. Want het behelst natuurlijk iets meer, hè?
1: Ja, het gaat ook over de kleine mooie dingen in het leven zien. Die we meestal, waar we voorbij fietsen of te snel voor gaan. Maar dat eigenlijk... Ja, ik zing ook in het refrein. Hoe maak ik de kleinste dingen zo groot en de grootste dingen zo klein?
0: Ja.
1: Dat het meest dierbare meestal in het kleine zit in het leven. En dat je daar niet aan voorbij moet gaan, maar juist stil bij moet staan.
0: Ja, dan als ik jou ook zo hoor, ben je ook niet materialistisch ingesteld?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja?
1: Ik hou wel van de kleine dingen en de schoonheid van het leven.
0: Ja, dan heb je aan mij eigenlijk ook wel een goeie, want dat heb ik dus ook. Want dat, ik ben nu wel tevreden met wat ik heb. En ik hoef niet eigenlijk overdreven veel meer te hebben, maar dat heb jij dus ook.
1: Ja, misschien is dat ook iets, hoe ouder je wordt, hoe meer dat je realiseert.
0: Ja, ben jij ook iemand die graag relativeert? Ook, want dat is, het klinkt ook, het is nostalgisch en het is ook relativerend eigenlijk als ik die single hoor. Ja,
1: daar gaan we van relativeren.
0: Ja, dit is single nummer 2. Komen we nog meer singles aan van jou?
1: Zeker weten, eind augustus alweer een volgende.
0: Ja, die zal je natuurlijk ook bij ons laten droppen dan, denk ik.
1: Absoluut, dat laat ik je zeker weten. Ja, dat is er ook weer eentje.
0: Okay.
1: Hoor.
0: Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat klinken. Maar eerst gaan we nog even die oude single laten horen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst even weten, waar is Annabel te vinden op het wereldwijde web?
1: Op Instagram Annabelle Flores. En op Spotify Annabel.
0: Helemaal goed. Dan laten we hem horen. Hier is Bijna Thuis. MUZIEK

Deze B.J. Baartmans was van de week jarig. Maar eerder had ik ook al iets van hem vernomen. Want hij wilde iets delen. Waarbij er toch wel heel duidelijk de nadruk werd gelegd op muziekmakers die ergens optraden. Maar op een een of andere manier werd die post niet opgepikt. Toen werd er toch het een en ander gedeeld van Bart-Jan Baartmans, zoals die voluit heet. En dat was toch wel fijn. En ik dacht, weet je wat, we moeten eventjes kijken. Want hij heeft vorige maand, eind vorige maand, heeft hij een album uitgebracht. Een Nederlandstalig album. Vol met maatschappijkritische en zelfs protestnummers. En dit was er dus één van. 12 stuks, gestemd. Straks ga je er nog één horen. En daarvoor hoorde je Annabel met haar nieuwe single Bijna Thuis. Nou, het blokje Nederlandstalig is nog niet helemaal voorbij. Want enkele weken geleden hadden wij ook Bieke bij ons over de grond. Met haar band speelden ze een aantal nummers. En ja, Bieke die is vanavond te zien en te horen in Sinetol. En daar is ook een van ons bij aanwezig om wat daar te gaan doen. Wat later eventueel op, op de website van Alternative FM terecht komt te staan. En dat is Henry, want die is daarbij. En daar zal Bieke het een en ander wel gaan laten horen. En ook van Bieke weten we dat ze nogal erg maatschappelijk betrokken is bij het een en ander. En dat was wel duidelijk te merken tijdens het optreden hier bij ons in de studio. Een van de nummers die ze speelde in die, op die avond was Fietsen op het fietspad.

of fietsen op een fietspad. Kijk, investeren kan ook in vrede, goede zorg en onderwijs. Mentaal gezond.

Dat was Stemmin met zijn nieuwe single. Die heeft hij deze week uitgebracht. En dat nummer dat heet Love Me Right. En dat slaat ook voor een deel op wat wij de afgelopen week hebben gehad hier in Zandvoort. Maar niet alleen in Zandvoort. Want het is de Pride Week. En hij maakt daar

Want de nieuwe single die heb ik inmiddels binnen. En de bedoeling is dat we hem een dag voor die release laten horen. En dat is op vrijdag 14 augustus wordt die uitgebracht. En op donderdag 13 augustus ga je hem al horen. Dit is nog die oude single. En dat slaat ook op The Pride. En op Like a Phoenix heet het nummer.

Het is een Pride Anthem geweest. Nou weet ik het weer, in 2024. Dit nummer van Ingeland Ball uit 2024 stamt het dus. Like a Phoenix. Maar de nieuwe single is zoals gezegd onderweg. En nog even over stemming gesproken. Dat nummer Love Me Right. Ik heb het even erbij gehaald. Want ik heb het zelf geschreven en geplaatst bij 3 voor 12 Noord-Holland. En dat gaat over het verlangen die van iemand die op jou zit te wachten. Dat is een beetje het verhaal. En dit is tot aan het eind van dit de eerste uur. Blanco met Blanco.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Ik geloof dat hij een jaar ouder is als ik. Hij is dus de 60 wel voorbij. Ik nog niet. Maar dat zal niet veel meer schelen. Je hoorde Casper Baum. En natuurlijk het overbekende stemgeluid van Ernst Grijvink. Zoals hij echt in het dagelijks leven rondloopt. Maar we kennen hem ook onder de naam Ernie Green. En hij heeft meerdere bands gehad. En deze Casper Baum, dat is afkomstig van World Wide Willow. En hij heeft ook nog eens een keer in de uitzending bij ons gezegd. Ik denk dat het meer een treurwillig is. En dan praat ik over 4 jaar geleden. Nou, er is niet gek veel veranderd in de wereld. Hoewel ik toch tekenen zie van, hey, er is wel wat gaande. Het begint een beetje te schuiven links en rechts. Maar goed, dat gaat wel heel langzaam. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Welkom in uurtje nummer 2 van deze Alternative FM, waarin wij nog even terugblikken op het gesprek wat ik vorige week had met Scout. En dat gaat over de single Level Up. Nou, dat ga je straks allemaal horen. Maar eerst gaan we nog even terug naar afgelopen zondag, toen we een editie kenden van Uit Je Bak. Dat festival in Castricum. Er staat inmiddels al wat bij 3 voor 12 Noord-Holland op de website. Over de editie van 2026. Maar in 2025 trad deze dame daarop. En dat is High on Chime. Met de meest recente single die ze heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet Letters to a Ghost.

Hij heeft het uiteindelijk onder zijn eigen naam Gerhard uitgebracht. Maar het is eigenlijk Alakazam. Dat is de naam van de band. En Into the Ballroom hoorde je in dat opzicht. En hij heeft een van de tracks die je hoorde... heeft hij ook helemaal naar zijn hand weten te zetten. Dog in Heat. Daarvoor hoorde je het nummer van High on Chai met Letters to Ghost. En het is nog niet het laatste wat we dit jaar van High on Chai gaan horen. Want er komt nog meer aan. Voor wie dat niet geldt, ik weet het eigenlijk niet hoe dat zit. Maar ze zijn weer muzikaal actief. En dan heb ik het over Unstable Rosie. En het nummer dat heet Yesterday's Break.

0: dan is het over en klaar.
1: Twee, mannen zijn bij elkaar. Vier, jongens, zijn voor je kongo en meer. Jong, shit, rot. 铸成的钢铁长城面前，他们的头破血流。

0: Ja.
1: Blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje.
0: Ik moet je toch eerlijkheidshalve zeggen dat ik een soort van déjà vu heb. Want in de tijd dat ik 15, 16 was, was er een of andere Nederlandstalige band. En die heette Doe Maar en die maakte De Bom. En ik denk, als René van Kolm, plaatsgenoot van mij, dit zou horen, dan denk ik, god, lijkt wel heel erg op wat wij hebben gedaan in die tijd. Nou, dat zou zomaar kunnen zijn. Rauwkorst met een nieuwe single Over en Klaar. Daarvoor hoorde je Unstable Rosie met Yester's Brain. We gaan eventjes naar een aantal muzikanten waar we min of meer de identiteit niet weten. Ik weet dat één radiocollega geprobeerd en gepoogd heeft om er een beetje de vinger achter te leggen. En dat is Willem de Waard geweest bij Radio Capelle van Zwaardvis. En die heeft ze nog eens een keer in de uitzendingen gehad. En dan heb ik het over Dizzy Panda met hun meest recente single. En dat nummer dat heet Original Kopie. Ik weet het niet.

hebben we van deze gasten wel eens wat eerder laten horen. Maar ja, dan komen ze met een of andere Spotify-link. Dat kunnen we niet gebruiken. Dus nu komen ze echt met een hardcopy van dit fijne werkje. En ik denk toch een beetje aan Kraftwerk. Voor de mensen die dat niet kennen, moet je ook maar even teruggaan naar de jaren 70 en de jaren 80. Het is een Duits electro-synthesizer groep. Die volgens mij nog steeds bestaat. Maar actief zijn ze nou ook niet echt meer. Maar goed, daar doet het mij sterk aan denken. Dat nummer heet Originaal Kopie. We gaan terugblikken op wat ik vorige week heb gedaan. Namelijk een gesprek voeren met Scout. Oftewel David Schouten. Eerst hoor je Sukkel, dan het gesprek wat ik vorige week in de uitzending heb gehad. En daarachter de nieuwe single Level Up.

0: Dus we hebben hem aan de telefoon. David Schouten. Scout, goedenavond.
1: Goedenavond, ja, daar ben ik dan.
0: Ja, uiteindelijk is dat dan toch gelukt. Ja, kijk, het is heel simpel. Bij mij is het opstaan, plaatsje vergaan. En dan, dan ga ik heel snel schakelen. En dan denk ik, ik hoop maar dat hij dan nog beschikbaar is. En dat ben je dus.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Nou, dat gaan we zo even recht trekken. Maar dan zal ik zo dadelijk ook even die nieuwe single van Annabel wel even laten horen. Want dat is wel terecht. Maar eerst gaat die single van jou dus zo direct uit. Dat is zo dadelijk. David, dat mag ik toch zeggen tegen je?
1: Zeker, ja, inmiddels wel.
0: Ja, oké, maar wij hebben al eens elkaar eerder gesproken via de telefoon. En het was toen, geloof ik, de aanleiding van een EP die je toen hebt uitgebracht. Is denk ik ook al een jaar of twee geleden, denk ik, toch?
1: Ja, dat is denk ik, even kijken.
0: Denk zeker 2 jaar geleden moet dat geweest zijn.
1: Ja, dat denk ik ook wel hoor. Dat was inderdaad nog voordat mijn debuutalbum uitkwam.
0: Ja, met die pleisters geloof ik en die littekens. Daar had het mee te maken, geloof ik.
1: Ja, als het inderdaad littekens was, dan is het zelfs al bijna 3 jaar geleden. Ja.
0: Dat zie ik. Zo snel ja, gaat het.
1: Ja. Dat is echt lang geleden, ja.
0: Toen woonde ik op mijn oude adres. Er stond nog een conifer in de tuin. Die staat er trouwens nog. Maar goed, maar inmiddels ben ik verhuisd en zit ik in een bejaardenwoning. Dus zo snel kan het gaan. Goed. Maar dan hoeven we in ieder geval de afspraak die ik vanmiddag heb gemaakt, dat we volgende week gaan bellen, hoeven we dan niet te doen. Dan is dat natuurlijk meteen vervallen. Maar eerst dat verhaal, want dat was natuurlijk, littekens, een heel duidelijk andere muzikale koers die je toen op dat moment vaarde.
1: Ja, dat is wel, dat voelt ook wel echt als een leven geleden, als ik heel eerlijk ben. Dat was inderdaad, ja, ik was denk ik gewoon heel erg aan het uitzoeken op wat ik wilde met muziek. Dat ben ik nog steeds aan het doen hoor. Mm. En ik geloof dat littekens en met Rosalie, wat zelfs daarna dus nog kwam, dat kwam allemaal heel erg voort uit, ja, introspectie en heel erg mijn, ja, een beetje mezelf leren kennen, ook door muziek heen. Mm. En nu ben ik juist veel meer, nadat ik dat uitgebracht heb en vorig jaar heel dat Rosalie, dus echt mijn debuutalbum heel groot gemaakt en op tour geweest en er een heel mooi ding van gemaakt. En toen was het ineens 2026 en toen keek dat jaar mij zo aan. Zo van, ja, wat ga je nu dan doen?
0: Ja.
1: En, ja, sindsdien ben ik eigenlijk veel meer, ja, durven gaan experimenteren met veel meer nieuwe mensen samen gaan werken. En eigenlijk, ja, op een veel, ja, hoger tempo gegaan van oké, dit is een demo naar oké, ik ga het afmaken en ik ga het uitbrengen. Mm. Wat er dus nu voor zorgt dat dingen veel sneller vanuit mijn thuisstudiootje ook echt op Spotify en op de radio komen, zoals vanavond.
0: Ja,
1: en dat geeft een heel ander karakter aan dat soort muziek.
0: Ja, want kunnen we ook zeggen van, was je zo'n jaar of 3 geleden nog een beetje jong en onbevlogen, of ja, hoe noem je dat, onbevangen, laat ik het, dat is het juiste woord, jong en onbevangen. En is dat nu met 3 jaar verder dat je dan op een gegeven moment wijzer wordt en dat je dan denkt, ja, dat past nou toch niet meer helemaal zoals ik 3 jaar geleden was?
1: Sowieso. Also, ik denk dat het een goed teken is dat ik niet meer ben wie ik 3 jaar geleden was.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat heel gezond is. Sowieso als maker, maar als mens sowieso ook. Zo oud ben ik natuurlijk nog niet, maar ik ben zeker wijzer geworden daarin. En ik denk dat ik het veel meer, je raakt gewoon veel meer op je gemak met het maken en met het uitbrengen. Dat ook, het wordt een stuk minder zwaar. Ook muziek aan zich nu voor mij is een stuk minder zwaar. Het is een stuk minder melancholisch en inderdaad dat introspectieve zit er natuurlijk ergens nog wel in. Maar we zijn nu meer, ik heb het idee dat de muziek nu veel meer voortkomt uit een soort van ontlading die volgt uit introspectie. En niet per se de introspectie zelf.
0: Ja, dat kan dus betekenen dat jij ergens een verhaal hoort en dat je dat misschien zo kunt toepassen dat je dat in een nummer verwerkt. Zoiets.
1: Ja, klopt. Ja, ik probeer wel, eigenlijk alles wat ik maak komt voort uit dingen die ik in mijn eigen leven maak. Alles wat ik ooit gemaakt heb is sterk autobiografisch. Ook al lijkt dat misschien op face value niet altijd zo. Mm. Maar ik denk dat waar ik met dingen als littekens en Rosalie en eigenlijk alles wat ik voor 2026 uitgebracht heb, dat ik daar heel sterk een verhaal mee wilde vertellen in de zin van een traditioneel verhaal, hè, van A tot Z en hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3. En dat ik dat met mijn nieuwe werk nu wel meer wil loslaat. Ik vertel nog steeds een verhaal, het verhaal van mijn leven en van wat ik meemaak. Maar ik probeer nu in ieder geval met de muziek die ik nu uitbreng en in het project waar ik nu mee bezig ben, dat veel meer eigenlijk als kladpapiertjes te laten en zeggen, oh ja, ik voel me nu zo, oké, dan breng ik dit nu uit. En daar gaat wel een verzameld werk van komen uiteindelijk, maar ik wil dat veel meer als een soort schetsboek maken dan als een mooi gepolijste hardcover, om het zo maar even uit te leggen.
0: Ja, post-its.
1: Ja, precies. Ja, precies.
0: Dus ik zie ergens op een laptop allemaal van die gele briefjes ergens staan, uitwerken, dit soort dingen. Maar werk jij daar dan met een assortiment van spraakrecorder of wat dan ook? Zoiets?
1: Ik heb zeker een spraakrecorder. Als in, ik heb mijn post-its zijn op whiteboard. Daar kijk ik. Zit nu toevallig in de studio, dus ik kijk nu naar dat whiteboard. En daar staan allemaal ideeën op en losse zinnen en akkoordenschema's en dat soort dingen. Hm. En het ene overkoepelt dan ook weer net het andere. En zo gaat het ene over in het andere. En ja, ik probeer nu ook wel met, bijvoorbeeld met de single die dus net is uitgekomen, Level Up. Dat is eigenlijk een demo die we hebben gefine-tuned en heel erg hebben zitten knippen en plakken en vervolgens gewoon zijn gaan mixen.
0: Ja.
1: En ik zit nu ook wel heel erg ook met inspiratiebronnen waar ik nu uit tip, waar ik eerder nog niet uit tipte, dat ik hecht juist heel veel waarde nu aan die authenticiteit eigenlijk die zo'n demo heeft, die vaak toch, als je het in de studio heel mooi met een band opneemt, niet per se verloren gaat, maar wel hele andere vormen aanneemt.
0: Ja, het klinkt zoiets als wat de heer Paul Bond, beter bekend als P.E.M. Bond, die gaf op een gegeven moment zijn medemuzikant in de studio, dit is wat jullie moeten spelen, graag in één keer. En soms lukte dat niet. Maar dan had je wel meteen het authentieke geluid op één keer, in één keer, dren helemaal op, hè? Dus dat idee is dus eigenlijk wat jij min of meer, of een afgeleide daarvan, eigenlijk ook op toepast. Want ja,
1: dat
0: als je. Ja, want je zegt een demo en dat je die op een of andere manier dusdanig dat je het bij het authentieke versie wil houden.
1: Ja, klopt. En het is, ik heb nu wel een beetje gemerkt in schrijfproces en in opnameproces dat soort van die rauwe authenticiteit kan je eigenlijk op twee manieren naar mijn idee nu bereiken. En dat is of dus inderdaad echt gewoon met demofiles werken. Dus de eerste keer dat je het idee had, meteen het hele nummer opnemen en meteen gaan, want je weet niet of het goud is of niet.
0: Ja.
1: Of het opnemen met een band, want dan krijg je altijd authenticiteit, want dan hoor je net in die ene recording, zeg maar, de snare weer overlopen in de zangmicrofoon of iets dergelijks. Het zijn altijd dat soort kleine eigenlijk imperfecties die zo'n nummer uniek maken. En het onderscheiden van wat AI kan maken, bijvoorbeeld.
0: AI, ja, ja. Dus dat is toch een klein beetje kunstmatige intelligentie.
1: Ja, ja, daar probeer ik zoveel mogelijk van weg te blijven. En ik merk ook wel, ik ben daar niet, ik denk niet dat ik daar in eerste instantie heel direct mee bezig ben als ik aan het maken ben met zo van, ik moet iets maken wat AI niet kan maken of zo.
0: Ja.
1: Maar ik merk wel dat ik steeds meer aangetrokken word door dingen waarvan ik denk dat het menselijk is.
0: Ja, oké. Dat dus. Dan even over de single die je al een tijdje uit hebt. Nou, een tijdje. Minder dan een week, hè?
1: Ja, een week. Ja,
0: iets minder dan een week. Wacht even. Ik ben... Doordat wij heel chaotisch communiceren, dan lijkt het dus alsof ik hem... Want ik heb hem al veel te vroeg weggegeven. Ik had hem zelfs een week daarvoor al. Dus kan je nagaan. Ik ben een warhoofd. Waarschijnlijk jij dan, denk ik ook. Maar...
1: We zijn er.
0: Ja, we zijn er in ieder geval. Die sukkel, die is ook wel een beetje van mij op toepassing. Dat was je vorige single. Maar ja, deze...
1: We zijn allemaal sukkels. Dat is wel fijn aan zo'n trek als dat. We zijn allemaal sukkels.
0: Ja, deze Level Up is natuurlijk de opvolger daarvan. Waarin verschilt hij met sukkel?
1: Ja, het zijn eigenlijk... Waar ik het net over had met die authenticiteit, dat put je dus of uit... Naar mijn idee uit iets met een band live opnemen of zeg maar die demo. En sukkel is die bandopname. Ik ben met de band naar een opnamestudio gegaan op Tesla. We hebben er een heel bandweekend van gemaakt om eigenlijk die tune een keer goed op te nemen. Want die speelden we al langer live. Als ik zeg de band trouwens, is dat de live band waar ik het afgelopen jaar mee geperformd en getoerd heb. En Level Up komt zeg maar in maakproces eigenlijk helemaal niet in de buurt van De levensloop van Sukkel, qua maakproces was het iets heel anders. Maar Level Up is ontstaan bij mij in mijn eigen thuisstudio. En is gewoon enorm, heeft zich ja, laten vormen door het knippen en plakken van samples die ik hier en daar opgenomen had. Of inderdaad, dus gewoon echt mijn spraakrecorder op mijn telefoon die ik een keer op tafel heb gelegd tijdens een diner met vrienden. Mm. En dan zegt een vriendin van mij een keer grappig, oké. En dat klinkt mij dan supergoed in de oren en denk ik, dope, dat wil ik dan daar gebruiken. Ja. En ja, zo is het Level Up voor mij veel meer een soort knip- en plakbolwerk van, ja, van zo'n periode.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is wel een heel ander proces dan Level Up, of dan Stukkel. Dus.
0: Ja, nog één ding, je speelt nu met een band.
1: Ja, klopt. Ja, dat had ik even aan moeten kondigen. Ja. Nee, ik had eigenlijk heel vorig jaar heb ik heel hard gewerkt met 4 mensen omdat Rosalie dus uit zou komen in november. En ik enorm hield van live op een podium staan in mijn eentje met een backing track en eventueel met een gitaartje of wat toetsen onder mijn vingers. Maar ja, ik merkte gewoon ook zelf als ik naar optredens ging, zeker van mensen die nog geen naam hebben en waar je de muziek niet van kent. Ja, het is gewoon 100.000 keer vetter als iemand met een band op een podium staat. Want ja, dan kom je toch weer terug bij dat authentieke. Als in dat is dat.
0: Ja.
1: Het is echt het gevoel van de muziek wordt voor mijn neus gemaakt. En toen heb ik 4 mensen gevonden die zo gek zijn of zo gek waren om met mij in dat avontuur van die live muziek te stappen. En toen hebben we dat eigenlijk het hele vorig jaar uitgewerkt. Al mijn muziek die ik tot nu toe uitgewerkt heb en uitgebracht heb. En met als hoogtepunt natuurlijk Rosalie, wat vorig jaar uitkwam.
0: Ja.
1: En dat vond ik zoiets bijzonders en leuks. En weer een heel soort nieuwe vorm van energie binnen mijn werk, wat voor mij al heel lang bestond. Dat ik dacht, ik wil eigenlijk ook wel iets met de band maken en opnemen en uitbrengen. En dat was de Sukkel die dus, even kijken, inmiddels 7 weken geleden uitgekomen is, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Het zal wel ergens in april, mei zo'n beetje geweest zijn, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Klopt.
0: Afsluitende vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web?
1: Ik ben eigenlijk bijna overal op het wereldwijde web te vinden. Nee, ik ben voornamelijk actief op Instagram. Dan kan je me vinden onder Ik Ben Scout. Maar ook op YouTube en TikTok ben ik te vinden onder Ik Ben Scout. En mijn naam is De Scout. Mocht je de voorkomende single leuk vinden, dan is dat op Spotify en alle streamingplatformen te vinden.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hey,

Scout met Level Up. En even terugblikken naar vorige week. Waarbij ik al in het gesprek zei dat ik die single van Annabel zou laten horen. De nieuwe single. Maar die heb ik al gedraaid in het vorige uur. En omdat Annabel vorige week dus niet beschikbaar was. Want dat ging even niet door. Want ze had de mobiel niet bij me. Nu wel. En daarom hebben we het interview in het eerste uur gedaan. En heb ik heel snel Scout gebeld vorige week. En daarom dacht ik van ik zal hem nog een keer even laten horen. Nu tijd voor iemand die op het uitjebak van 2026 heeft gestaan. En dat is deze Roland Series met Changeling.

ja, moet het toch een beetje die tijd een beetje goed gebruiken dan nog een keer hoefs met So Many Questions. Tot aan het einde van dit uur nummer 2. Deze single van Jomi Baggers, die we kennen van Part Garden, maar ook van Crashing. En zij was ook afgelopen zondag te zien met Crashing tijdens het uitje bak. Maar dit is haar eigen single, Patterns.

0: FM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM.

Beetje in het begin van ons periode als programma hebben we met materiaal moeten doen. Nou, van bands die al heel snel weer uitgespeeld waren, maar dat gold toch echt niet voor deze band, want die heeft het toch redelijk van lang volgehouden. Sterker nog, eigenlijk tot en met 2025 heeft die band bestaan. En dan heb ik het over Wave Zero met Secure the Shadow. Ik heb hem ook in de periode dat ik nog ergens in een andere studio in Zandvoort actief was. Namelijk op het Gasthuisplein, daar hadden we er ook nog een studio. En toen heb ik hem ook nog wel eens een paar keer laten horen. Gewoon omdat er een behoorlijk, ja, het muzikale arrangement, dat klopte toen al. En dat doet hij moeiteloos ook in deze tijd, anno 2026. Secure the Shadow, welkom in uur nummer 3 over Wave Zero. We hebben het ook over het Uit Je Bak Festival, wat afgelopen zondag de 18e editie kende. En deze Wave Zero was, geloof ik, bij de 9e editie dat toen werd gehouden. Dus toen waren ze nog eigenlijk nog net niet 10 jaar bezig. Maar inmiddels mogen ze toch heel langzaam naar de 20e editie gaan denken. Alleen tijdens de COVID-periode is dat niet gehouden. Ze krijgen lovende kritieken, die mensen die dat georganiseerd hebben. Want ja, hoe krijg je toch een hele interessante programmering? Dat heeft alles te maken op het juiste moment en op het juiste plaats zijn om de bands en songwriters te strikken. Dat heeft Sander Swinker ook met deze band gedaan. Namelijk met Bad Luck Baby en Never Happened With You. Want die waren ook afgelopen zondag daar te zien.

er zijn ook nog gewoon bands die ons als muziekplatform weten te vinden. Geldt voor deze band uit de regio Utrecht. Die ook al van ons bestaan inmiddels al op de hoogte zijn. De band heet Radar Machine en ze maken post-punk new wave. En ze hebben onlangs deze single uitgebracht, Blind Messages. Of Message, Blind Message. En ze zeggen zelf, we denken dat het nummer goed zou kunnen passen binnen Alternative FM. En we zouden het geweldig vinden als jullie er eens naar willen luisteren. Nou, sterker nog, we hebben hem al even in de ether geslingerd in dat opzicht. En die single is toch nog redelijk recent, kan ik je vertellen. Daarvoor hadden we een hele mooie van Bad Luck Baby. Dat is alweer wat ouder. Arcade is de meest recente single. Maar Cat Harry Van wist mij afgelopen zondag te vertellen dat er nieuw materiaal van Bad Luck Baby onderweg is. En bovendien is er één bandlid die komt gewoon uit Amsterdam. Of die woont in Amsterdam. Ik moet het goed zeggen. Die woont in Amsterdam. En de rest van de band is actief in het noorden. Leeuwarden, Groningen. Daar bivakeren de andere bandleden. En zo af en toe dan steken ze gewoon over. Wie dat straks ook gaat doen is Alex Nieuwland. Maar dan doen we telefonisch. En dat is ook weer even een fijn treffen. Want vorige maand was Alex samen met Elze van der Greft hier in de studio met Noels. Dus dat is alweer een week of 6, 7 geleden. Wie dat ook gedaan hebben is deze band. En die komen gewoon uit Amsterdam. Ik heb laten vertellen dat ze ook niet stuk te krijgen zijn. Ze zijn weer echt actief. Baron C. Met onze versie van het hele mooie nummer. Dan komt hij nog een keer. Foggy Feelings.

0: En dat was hem. En dat was alweer van een week of 5, 6 geleden. En een van de twee, die heb ik ook aan de telefoon. Dat is Alex. Goedenavond.
1: Goedenavond, Jaap.
0: Ja, dat was even een week of 5, 6 geleden dat jullie bij ons in de studio waren.
1: Ja, leuk was dat, hè?
0: Ja, en ik weet ook nog dat er hier wat mee aan de hand was. Maar dat hebben we uiteindelijk nog weten te herstellen. Want
1: ja.
0: Ja, de opname was niet gestart.
1: We waren niet in beeld. Nee.
0: Nee, maar goed. Nou ja, in ieder geval van YouTube op dat moment. Maar nee, we hadden wel uiteindelijk de bewegende beelden hadden we al opgenomen. Dus er was in ieder geval wel allemaal het een en ander vastgelegd.
1: Was helemaal goed.
0: Ja, Love Shines Brighter in the Rain. Maar Alex, nu is het weer gewoon Newland.
1: Ja, het is weer tijd voor Newland, dacht ik even.
0: Ja.
1: Het loopt bij mij allemaal wat door elkaar. Ik moet ook even goed de agenda erbij hebben wanneer ik wat uit kan brengen. We moeten elkaar ook niet in de weg zitten natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus de Newlands, daar ben ik best wel actief mee, samen met Else.
0: Ja.
1: En daar komen ook wel weer nieuwe dingen uit. Het is nog niet zo lang geleden single uitgekomen. Maar ja, ik was ook al heel lang bezig met een nieuw album. Dat komt 7 augustus uit. En ik heb daar afgelopen woensdag gisteren de eerste single van uitgebracht.
0: Ja, als ik het dus zo hoor, je zegt dus dat we zitten nu op 30 juli en volgende week is het nieuwe album van Newland al. Dus.
1: Yes.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, heb je daar dan nog überhaupt tijd voor om zoiets dan nog zelf te doen, omdat je best wel druk bezig bent?
1: Nou, je moet het je zo voorstellen. Kijk, eigenlijk, weet je, dat album dat breng ik dan over een week uit. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk al een tijdje af. Dus in die tussentijd, kijk, ik ben gewoon altijd liedjes aan het schrijven en aan het maken. Dus bij wijze van spreken ben ik alweer bezig met het volgende album. Alleen, dat stapelt zich dan op. En op een gegeven moment dan denk ik, ik heb nu 10, 12 liedjes. Dus er kan wel weer eens een album uitkomen. Zo werkt het eigenlijk een beetje. Dus ik werk in het voor, zullen we zeggen. En dat doe ik voor Newland dan. Voor Newels samen met Else. En voor nog wat projecten.
0: Ja.
1: En daar ben ik goed druk mee.
0: Ja, voordat ik helemaal over Newland ga praten, nog even iets anders. Want zag ik nou ook weer iets over die Friese kameleon nog wat voorbij komen?
1: Ja, kameleon komt ook.
0: Ja, zie je. Ik
1: ook weer met iets.
0: Ik heb toch niet zitten slapen. Ik denk, dus dat is, het was even een slavend bestaan, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Dat was ontstaan eigenlijk. Ik had bedacht, ik maak wel eens liedjes die eigenlijk een beetje atypisch zijn. Ik heb wat lounge muziek gemaakt. En ik denk, ik vind het toch ook wel leuk om dat te laten horen. Maar dat doe ik niet onder mijn eigen naam.
0: Nee.
1: Dus ik dacht, een kameleon die verandert van kleur. En die verandert van stijl en van smaak. En onder dat mom kan ik mooi wat EP's uitbrengen. Elke keer een andere kleur, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar die zijn nu, denk ik, de eerste twee zijn denk ik van 2 jaar geleden. En het is een tijdje stil geweest. Maar ja, ik heb inmiddels weer 3 liedjes. En die moeten ook binnenkort maar de wereld ingeslingerd worden.
0: Ja. Met andere woorden, een 1000-poot. Valt dat nou toch ook wel eens een keer op daar waar jij nou vandaan komt in Harlingen? Want de vraag is, zo iemand die als jij creatief bezig bent, dat moet toch niet onopgemerkt blijven? Of ben ik nou gek?
1: Nou ja, ik krijg natuurlijk wel wat aandacht. Jij hebt Omroep Friesland, die draait wel dingen. En, maar met name lokale zenders. En we hebben natuurlijk Radio Spannenburg.
0: Ja,
1: Kees Jansen,
0: ja.
1: Is natuurlijk heel, die draait mij eigenlijk elke week. Dus is heel trouw. En, niet het grote publiek, zeg maar. Maar die verwachtingen heb ik ook niet echt.
0: Nee.
1: De tijden zijn daar niet naar. En je zou wel eens willen dat er iets meer aandacht aan besteed werd. Hè? Bedoel, zeg maar wat, popjournalist van de Leeuwardenkrant of zo. Nog nooit gezien, weet je. Ik breng nu mijn 12e album uit.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel eens jammer. Hè?
0: Ja.
1: Het is zoals het is. En ik ben ook te oud om me daar nog druk over te maken. Ik ga gewoon lekker door. En ik zie wat er op mijn pad komt.
0: Ja. Is het dan toch ook gewoon plezier in hebben in wat je doet? Want dat hoor ik ook heel duidelijk. Hè? Want er is never a dull moment met jou als het gaat om muziek maken.
1: Nee, zo is het, joh. En er is niets wat ik liever doe. Hè? Die vraag stelde je ook toen we in de studio waren. Hè? Wat voor mij muziek is. Ja, dat is heel veel voor mij. En daar word ik gewoon heel vrolijk van. En nog niet eens per se voor live optredens. Maar het in de studio zitten en dingen bedenken en dingen opnemen. Dat vind ik gewoon geweldig.
0: Ja, Liedjesmid. Ja. Je zou eigenlijk een Liedjesmid kunnen zijn.
1: Ja, precies. Ik denk dat ik de volgende instelling voor het Songfestival ga maken. Heb ik niet gedaan.
0: Nee, maar het zou wel een goeie zijn. Je memoreerde net Henk Jansen. Ja, dat is inderdaad een belangrijke man in het noorden van het land. Die duidelijk ook een stempel... Ik zou hem eigenlijk gewoon nu even het podium willen geven in dit hele verhaal. Want Henk is... Ja, jaar in, jaar uit, week in, week uit met dat Even Wat Ars. Dat is geloof ik zoals ik het uit moet spreken.
1: Ja.
0: Is hij gewoon daar op zoek naar muziek. Allereerst natuurlijk uit de eigen regio. Maar hij is er ook niet wars van om gewoon ook muziek te horen en te laten horen zoals wij dat doen.
1: Nee, klopt. Hij is net als jij een echte liefhebber. En zo zijn er nog een paar in het land. Hè. Ja. De Waard heb je natuurlijk. En Simon in Den Helder. En, ja. En daar moet ik het eigenlijk van hebben. Weet je, de echte liefhebbers die zelf op zoek gaan naar nieuwe muziek. Wat ik zelf ook doe. Hè. Ik vind het leuk om dingen te ontdekken en nieuwe dingen te horen. En het is jammer dat de gevestigde stations daar tegenwoordig gewoon helemaal geen ruimte meer voor hebben in hun playlist. Het is allemaal voorgeschreven, voorgekauwd. Ja, ik denk dat radio maken zoals jij dat doet veel leuker is.
0: Ja, dan even over ontdekken. Dat kan natuurlijk ook slaan op datgene wat jij zelf doet. Ontdek jij bij jezelf nog wel eens dingen van... Hey, zo had ik het nog niet bekeken in de manier met muziek maken.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, gewoon, je zegt nieuwe muziek ontdekken. Maar het kan natuurlijk ook in het maakproces zitten natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, ik vind het natuurlijk leuk om we hadden het net over de chameleon. Ik vind het leuk om de grenzen op te zoeken van wat ik kan, zullen we zeggen. Mm. Hey, ik heb die chameleon, de eerste plaat, drie lounge nummers eigenlijk, zei mijn vrouw van, goh, kan jij dat ook niet? Kan jij niet eens zoiets maken toen we op het strand ergens lagen? Dan hoor je de hele dag van dat soort muziek.
0: Ja.
1: Ik zei, nou, ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik wil het wel eens proberen. Nou, dan vind ik het leuk om daarmee bezig te gaan. Op een gegeven moment loop je natuurlijk tegen de grenzen van wat je kan aan. Maar nou, Nederlandstalig doe ik natuurlijk, vind ik ook heel erg leuk om te doen. Het nieuwe album wat uitkomt staat een beetje een country-achtig nummer. Nou, dus ik zoek wel eens wat de randjes op binnen wat de mogelijkheden zijn, wat ik kan.
0: Ja, je moet als het ware toch nog uitgedaagd worden in dat opzicht.
1: Ja, maar het is natuurlijk niet leuk om 12 precies dezelfde albums te maken. Hè? Dus je probeert altijd wel weer nieuwe dingen te doen. En ik heb wel het idee dat, weet je, gaandeweg word je er steeds beter in. En klinkt het ook steeds beter. En ik doe het natuurlijk allemaal in eigen beheer. Dus het is ook een leerproces.
0: Mm.
1: En liedjes schrijven is één, liedjes opnemen is natuurlijk twee. En daar heb ik ook gewoon heel veel plezier mee. Hè? Net als met Else, hè, die dat album maken. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Leuk proces om te doen. En Newland is dan wat eenzamer. Hè? Dat doe ik dan eigenlijk wel helemaal alleen.
0: Ja.
1: En dan laat je het zo af en toe eens even een nummer aan iemand horen en denk van ben ik op de goede weg. En dan, ga ik weer eens terug door.
0: Ja, jij ligt net een tipje van de sluier op. Country, een nummer.
1: Ja, een beetje country-achtig. Niet ouderwetse country, maar wel een beetje die feel. Ja. Ja. Dat vind ik wel leuk, want het is ook wel weer heel erg in. Hè. Dus,
0: Was je niet getriggerd toen Melanie Ryan, die ook bij ons toen... en op hetzelfde moment dat jij er was, ook in de studio was... dat je denkt, nou, misschien moet ik dat maar eens overwegen?
1: Ja, ik moet wel zeggen dat dit nummer ik toen al volgens mij al af had. Maar ik vind dat hartstikke leuk en ik kan ook heel erg... van genieten mensen die echt zo'n genre omarmen en daar heel goed in worden. Ja, ik ben misschien te veel fladderend tussen genres in.
0: Ja.
1: Ik weet van een ballad naar een harder nummer en dan weer country. En dat vind ik leuk en daarom ben ik misschien wat moeilijk in een hokje te zetten.
0: Ja.
1: Dat is misschien ook weer niet zo handig van me, maar dat maakt het voor mij wel leuk.
0: Ja, de marketeers zullen in dat opzicht dan hele grijze haren ervan krijgen. Die heb ik gelukkig nog niet helemaal hoor, maar...
1: Wat doet hij nou eigenlijk?
0: Even over de Wolf Age, want dat is de nieuwe single die deze week is uitgekomen. Want je had hem gisteren al uitgebracht op het moment dat wij Dat is woensdag de 29e geweest. Ja. Maar de Wolf Eats, waar gaat het over? Hoe heb je dit nummer bedacht?
1: Nou, eigenlijk ja, de Wolf Eats kwam ik tegen als ergens in de boekhandel. Een titel zag ik gewoon ergens liggen. Denk, hey, dat is een interessant metafoor voor de tijd waarin we een beetje leven, volgens mij. Hè. Het is allemaal wat grimmig aan het worden. Het is allemaal wat vervreemdend aan het worden. Het lijkt alsof de wolven regeren. En daar heb ik het nummer een beetje omheen gebouwd.
0: Ja, dan nog de afsluitende vraag. Waar is Newland te vinden op het wereldwijde web?
1: Ja, newlandmusic.net is mijn website. Ik sta op Wikipedia, kun je het nodig vinden. En natuurlijk op Instagram en Facebook. En op X. Okay.

Het komt van het album Tegenbewegen van B.J. Baartmans. En dat is voluit Bart-Jan Baartmans. Het nummer dat heet Het Donker. En er staan zeer maatschappijkritische teksten. Zo niet protestsongs op. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Newland en The Wall of Age. Nu tijd voor Aion met The Straight Line.

drie werken uit, laten we zeggen, de gemeente Edam, Volendam, Aion met Straight Line. Daarachter Jacob D. Edward met de single die volgende week gaat verschijnen. Maar dan met de vocalen erbij van Noortje Jonk. Dit was onze eigen versie met Paint Me a Picture. En dit was de Wierook Rock uit Volendam. Oftewel de band Kathmandu. En die hebben 13 juni nog gespeeld bij Kaaspop. Of op Kaaspop. En dat was ook meteen het einde van deze Alternative FM van 30 juli. Volgende week is er ook nog een studioversie. En het is weer zo'n dag dat we hem moeten laten horen. En dat is deze fijne single. Of beter gezegd, nummer. Die bij sommige mensen de neusgaten uitkomt, maar bij mij nooit verveelt. En dat is het nummer Alaska met Never Cry Wolf. Ik zeg tot volgende week. Dag.

Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
0: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de

0: kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: ZFM.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: falls, but we carry on.
1: ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst

0: een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoten de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niets, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het
1: vak.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te

0: storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.